0: verkeersinformatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Dat wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Vanuit Putten kwamen verleden jaar 11 aanmeldingen binnen voor maatschappelijke opvang. In de regio Noord-Veluwe en Zeewolde kregen in datzelfde jaar 2 mensen via Housing First een woning toegewezen. De cijfers zijn opgevraagd door de nieuwswebsite Putten City naar aanleiding van onderzoek van Pointer naar het landelijk beleid om dakloosheid terug te brengen. Daarbij blijkt dat de aanpak wonen eerst in veel gemeenten nog beperkt wordt toegepast. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde. De provinciale weg wordt momenteel verbreed en gaat tijdelijk gedeeltelijk dicht. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Tussen 17 augustus en 11 september rijdt het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook en ook geldt er een lagere maximumsnelheid. Ook de Spiekweg is gedurende een deel van de werkzaamheden afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en de aangegeven omleidingsroutes volgen. En tot slot, de herontwikkeling van woonzorgcentrum Randmeer en de omliggende appartementen in Harderwijk kan doorgaan. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor het plan, waarbij 101 bestaande wooneenheden worden gesloopt en plaatsmaken voor 2 nieuwe appartementgebouwen met in totaal 156 woningen. Volgens vastgoedwebsite PropertyNL wordt daarnaast een bestaand appartementencomplex aan de zuidwestkant van het gebied gerenoveerd. Dat gebouw telt 40 wooneenheden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: FM. Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert!
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: je luistert. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

0: Het is weer zover. We gaan weer een hele leuke lijst oude muziek draaien. Dus we zijn begonnen met Johnny and the Hurricanes met Red River Rock. En nu gaan we naar Nederland. Johnny Lyon. Sofietje.
1: Zij dronk Ranja met een riem.

was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lentesymfonie. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sophietje, op een Amsterdamsterras. Toen

Zo, ons eerste groepje Nederlandse muziek, dat hebben we gehad nu. Dit waren de Nederlandse Golden Earrings met Back Home. We gaan door naar Daniel Sherard, Butterfly.

Ja, vandaag zit het helemaal vol met Nederlandse nederwiet. Dus dit was weer Shocking Blue met Blossom Lady. We gaan iets heel anders draaien. Dat is Duke Ellington met Take the A-Train.

Hoe afwisselend wil je het hebben? Van de Yes met Duke Ellington naar de gospel met de Edwin Hawker Singers. Oh, happy day. We gaan nog zo'n ander ding doen die niet echt bekend is. Dit zijn Lou en de Hollywood Bananas. Ja, ze heten zo echt. Kingston, Kingston.

Dit waren dan de Beach Boys. Dit is wel een nummer uit de hele beginperiode van hun bestaan. Wel leuk, ja. Betty Everett nu met de Shoop Shoop Song.

een producer in de Londense studio's. Die was met allerlei groepen bezig en die dacht van, ik doe er ook een. En dat werd dus Jonathan King met Hooked on a Feeling. We gaan naar Amerika. Johnny Tillotson, It Keeps on Riding Hurtin'.

Jim Croce. Een man die heel veel op zijn naam heeft staan, maar pas bekend werd nadat hij overleed. Vrij jong. Dus ja, dat is dan weer jammer. We gaan door naar de Moody Blues uit Engeland. Met het eerste nummer wat ze bekend maakten. Go Now. We've

0: Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplaatje der Woche.
1: Dit is het
0: spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week.

Patti Page met Mockingbird Hill. We gaan door. Ongetwijfeld hebben jullie gehoord van de ellende die door een boek is verschenen van het Engelse koningspaar. Nou, ik dacht van, we draaien er een voor hem. Dit is Ned Miller met From a Jack to a King.

I'm leaving it up to you, Dale en Grace. We gooien er nog eens even een Nederlands plaatje doorheen. Mieke Telkamp met Waarheen? Waarvoor?

ja, ons uurtje is voorbij. Dus we moeten hem even iets wat afbreken. Ik hoop dat u een leuk weekend heeft. Dat u een leuke week heeft. En volgende week zijn we er gewoon weer. Dus we gaan eruit met Casey en de Sunshine Band. I'm your boogie man.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hey DJ. Gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer de opening van het uurtje Auf Geht's. En natuurlijk deden we dat samen met een nummer van Matthias Rijm. Nächsten Sommer, ja. Wat zou ons dat weer brengen? Nou, laten we het voorlopig nog maar eventjes houden bij deze zomer. Temperaturen lijken me daar goed voor op dit moment. En dus ook dit uurtje weer zomerse liedjes. En dat openen we met die flippers. En... die zomer met...

En dat was dus Michael. En hij verzachtte de Summer Lady om met hem te gaan dansen. Dan is het nu weer tijd voor de Oja-erlebnis. En ja, die, daarvoor gaan we dan wel eventjes weer een eindje terug. We komen dan uit bij een artiest die we alles vaker voor het voetlicht gehad hebben. We hebben het allemaal over Rex Gildo. Zijn persoonlijkheid, zijn geaardheid en zo, daar is het nodig al over gezegd. Ik vermeld in deze alleen nog maar dat hij geboren werd in Straupling op 2 juli 1936 in Der Tee. In München overleden op 26 oktober 1999. En zijn muzikale geschiedenis, wel, die is bewaard gebleven. En daaruit gaan we nu luisteren naar het nummer Mexicanische.

En dat was dan de Mexicaanse nachttuin. Die werd bezongen door Rex Gildo. En dan gaan we verder met een nummer van die amigos. Zij vertellen ons dat de wolken...

Dat waren ze dan. De broers samen vormden zij het duo Die Amigos. Karl Heinz en Bernd Ulrich. U merkt het al, deze keer ook weer regelmatig wat van de plank van de volksmuziek afgehaald. Zo ook het volgende nummer. Zwarte Rozen der Sierra. De Sherry's.

Dat waren dan de Cherish vanaf die plank dus van de volksmuziek. En zij bezongen de Zwarte Rozen, de Sierra. Dan gaan we verder met Blauw Eisen. 14 dagen zonneschijn. MUZIEK

En dat was dan de formatie Blauwmuizen. En ja, vraagt u nou zich af, wat is Blauwmuizen nou? Ik heb me laten vertellen dat het iets met de vogelwereld te maken heeft. En een meisje, ik zeg in eerste instantie, zei ik Blauwmuizen. Nou, ik denk dat ik de klemtoon iets anders moet zeggen. Dat ik moet zeggen Blauwmuizen. En dan heeft het iets met ja, meisje, vinkje, blauw van de kou. Nou nee, 14 dagen zonneschijn. Dan ben je niet blauw van de kou. Wij gaan door met Draai am Rij.

En dat waren ze dan weer in het uurtje of Gates Draai om Rai. En dat betekent dus weer twee vocaaltjes die verbonden werden door een instrumentaaltje. En we begonnen ditmaal met Mara Keizer en Jeden Tag. Een klein stuk Mallorca. Ja, wie wou dat nog niet? Het Dolomieten Sextet Lins. Zij verzorgden het instrumentaaltje en zojuist was het Edith Prok. En zij zong over de Spaanse zon. En jij daarbij. Dan gaan we verder. Dan zitten we hier in het tweede half uurtje van dit uurtje of Gates. De tijd gaat snel. Gebruikt haar wel. En dat gaan we dus ook doen met de heer Stern van Mykonos. Bezongen door Gitty Guts.

Ditmaal was het dus Gitti Guts en ooit was het een duo, Gitti en Erika, twee zusjes Guts die de bühne bestormden en leuke liedjes maakten. Ditmaal dus solo de sterren van Mykonos door Gitti Guts. Sehnsucht nach dem Sommer. Duo Peter en Martin.

Dat waren dan Nina en Mike met Zonnemeer om 1000 palmen. Ja, die zon, die zee, die 1000 palmen, dat staat daar aan toe. Maar ja, al die kokosnoten, hè. Denk erom, helm, hoofdzaak. Ik ga het uurtje afsluiten met de duo California en die rood en rozen van San Fernando. En wat mij betreft, graag tot de

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
3: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en leuke muziek. En de techniek wordt gedaan en het medepresenteren door Alexander. Mijn naam is Trace, tot 12 uur de Stamtafel.
1: Jij wil maar langer doorgaan, maar ja, dat doen we niet. 12 uur is echt eindtijd.
0: Eindtijd, ja, oké.
1: Okay. We gaan van start.
0: Waarom wil ik nou altijd...

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, dan moet u even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Janstal in Harderwijk. En het is voor klachten die niet mogen of kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. Ik geef nog een keer het nummer 085-77-37-371.
2: En intussen heeft de Sint-Janstal natuurlijk wel bewezen hoe goed ze zijn. Want onze eigen Mirjam loopt weer bijna als een kieviet. Het begint steeds beter te gaan, dankzij Sint-Janstal. Maar denk nou niet van, oh, wat Mirjam is overkomen, dat kan ons ook overkomen als het weekend is. Wacht toch even tot de huisarts weer terug is. Tenzij het natuurlijk echt niet kan wachten. Nou, als u tijdens de uitzending contact met Trace of met mij of met ons allebei, kan natuurlijk ook wil, dan kunt u appen 06-8309-8309. U kunt ook bellen 0341-360-148. En ondertussen gaan wij maar met muziek aan de gang.
1: Ja,

0: U hoort het, Trace was het al dat Engelse muziekgedoe zat. En ja, dacht ik, ik begin mijn eigen Hollands hoekje met in dit geval Mark en Dave. Echt geloof me en blijf luisteren, want er komt nog meer.
1: Ja, nog meer Nederlandstalig in ieder geval, maar ook wat anders natuurlijk. We zijn van alle markten thuis, toch?
0: Ja, ja. En laten we maar gauw vertellen wat er dan of vandaag te doen is.
1: Ja, het wolproject is er vandaag. De vrijwilligers van het wolproject laten zien hoe wol bewerkt wordt. De wol van de ermeloze kudde wordt op ambachtelijke wijze gekaard, gesponnen en gevild. De prachtige producten die op deze manier gemaakt worden zijn ook te koop. De vrijwilligers van het wolproject zijn er vandaag van 10:30 tot 16:00. Deelname is gratis en je moet ervoor zijn in de Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

het, ik wil er voor je zijn. Als je huilt, als je lacht. Ja, je bent het, je bent voor mij het einde. Het einde en een nieuw begin. Ik wil je, ik wil met je in zee gaan.

0: Jij bent het van Wim Rijken. Nou, dan denk ik, wie kent hem niet? Nou, ik ken hem niet. Trace misschien wel,
1: nee,
0: want ze heeft hem
1: niet
0: zelf uitgezocht.
1: Nee, ik heb hem ook niet, maar ik zat hem af te luisteren. Ik denk, mooi, laat ik hem maar doen.
0: Nou, ik vind het wel een lekker nummer, om het zo maar te zeggen.
1: Ja,
0: een beetje biet erin, maar Wim Rijken heb ik nog nooit eerder van gehoord.
1: Niet, maar...
0: Dus we horen weer wat nieuws. Dankzij jou, met deze Hollandse hoekjes.
1: Ja, maar ik weet niet, misschien kent iemand anders hem wel, maar... Dat horen we dan wel. We gaan morgen een historisch ommetje maken. Dat is een wandeling naar onder andere het Onderduikershol, onder leiding van gidsen Hanneke de Jong en Jan Zuidberg. Onderweg wordt verteld over de historie van het gebied. De wandeling start bij de Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo. De ticketverkoop kan uitsluitend via www.schapendrift.nl. Honden zijn niet toegestaan. De wandeling is dus morgen van 2:30 tot 4:30. Deelname kost €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen. Leden betalen €0,50 en vrienden van de Schapendrift hoeven alleen de boekingskosten te betalen.

0: Dus Poetniks met dat bruine café. En dat bruine café gaat vandaag weer mensen trekken, want de temperaturen zijn er weer wat geschikter voor dan gisteren.
1: Dat kan je wel stellen, ja.
0: Want gisteren zou ik toch echt niet in een bruin café gaan zitten?
1: Nee, ik ook niet. Ik vuil helemaal niks meer morgen. Gisteren, vreselijk was het. Maar
0: we krijgen weer betere tijden, zullen we zeggen.
1: Ja, het komt helemaal goed. We kunnen vanmiddag nog een cultuurhistorische wandeling op landgoed Oud-Groevenbeek maken. Wandel mee met de boswachter over landgoed Oud-Groevenbeek. Luister naar de bijzondere verhalen en geniet van de rijke cultuurhistorie van het landgoed. Landgoed Oud-Groevenbeek is in de 19e en 20e eeuw uitgegroeid van een boerderij tot een bijzonder landgoed. Met een prachtige villa en andere karakteristieke gebouwen als een tuinmanswoning, een kleinschalige Noord-Veluwse boerderij, een washuis, een koetshuis, een druivenkast van 106 jaar oud en de als folie gebouwde watertoren. Een landgoed met parkbos, met statige beukenlanen, maar ook met regulier bos, akkers en weilanden, vee en een moestuin wat maakt dat het landschap destijds helemaal zelfvoorzienend was. Samen met de boswachter wandel je door de tuin, het parkbos, langs de druivenkast, de watertoren en andere gebouwen. De excursie staat in het teken van de cultuurhistorie van het landgoed, de bijzondere gebouwen en ook de bewoners. Een aantal kleine gebouwtjes wordt bezichtigd. Het landhuis, de villa niet, in verband met de privacy van de gasten die er verblijven. Ook wordt er een kijkje genomen bij de kelders van de watertoren, waar nu verschillende soorten vleermuizen huisvesten. De excursie start en eindigt bij het sfeervolle theehuis op het landgoed. Vanmiddag om 1:30 is de aanvang en deelname kost €13,50 voor volwassenen en €6,75 voor kinderen. De start is, zoals ik al zei, bij Theehuis Oud-Groevenbeek van Schermbeeklaan 9 in Ermelo.

0: Kees Dekker met Er is zoveel meer. En als je deze nummers achter elkaar zo hoort, dan denk ik, ja, er is nog heel veel meer Nederlandstalig.
1: Ja, heel veel.
0: En er was, heb ik gehoord, een Nederlands programma met Nederlandstalige muziek. En dat hebben we helemaal niet meer bij Veluwe.
1: Nee, volgens mij ook niet. En dat was het Hollands Hoekje met Hans Lijkhuis. En Hans van de Veluwe.
0: Zo. Wordt het dan niet tijd voor een oproep om iemand warm te krijgen om dit soort muziek nog wat meer te laten horen op
1: Veluwe?
0: Wie wil zo'n programma nog maken?
1: Ja, misschien kunnen wij ook wel iets meer Nederlandstalig erin zetten.
0: Ik vind het wel heel leuk om zo'n stukje ons programma te hebben.
1: Ja, daarom, dat dacht ik ook. En vandaar dat ik dit stukje dus gedaan heb. Maar we zijn er nog niet, want er komt nog iets meer Nederlandstalig.
0: Okay, maar ondertussen, wie zich geroepen voelt, denkt er eens over na. Nederlandstalige muziek mag meer gehoord worden.
1: Ja. En dan gaan we nu een andere ontdekking doen. Dat is de kofferbakmarkt in Zeewolde. Een kofferbakmarkt, ook wel bekend als de car boot sale, is een heerlijk Engels concert dat perfect past bij de gezellige sfeer van Zeewolde. Vergelijkbaar met een traditionele vlooienmarkt, maar met een twist. Hier worden de spullen rechtstreeks vanuit de kofferbak van de auto verkocht. Of het nu gaat om tweedehands schatten, zoals zolderschatten of overtollige items, alles krijgt een plekje, of het nu op een kleedje of een tafeltje voor de auto ligt. Je vindt hier van alles en nog wat. Unieke snuisterijen, antiek, curioze, vintage, kleding, speelgoed en nog veel meer. Iedere keer weer een verrassing. De kofferbakmarkten in Zeewolde zijn inmiddels een begrip. Ze brengen mensen samen, zorgen voor gezelligheid en zijn gratis toegankelijk. Kom snuffelen, shoppen of gewoon genieten van de levendige sfeer. Je bent van harte welkom. Vandaag dus, 15 augustus, van 9 tot 3 uur. En ik weet niet wat je aan het doen bent, maar nu mag je je muziek laten gaan.

0: Ook in de Hollandse muziek, Marca Mirella, maar met een beetje hellend vlaktitel, Had ik maar money. Er zit er toch weer een beetje Engels in.
1: Ja, een beetje, hè?
0: Waarom zingen ze niet van Had ik maar centen?
1: Of geld.
0: Dan had het was zuiverder geweest.
1: Ja.
0: Nou, en maar geld, dat is dan weer... Dat
1: kan iedereen, dat kan over de hele wereld zijn.
0: Ja, maar dat past niet in de tekst. Had ik maar geld... In plaats van had ik maar money, dat is twee... Nou ja,
1: ja nou,
0: technisch maar zou dat lastig zijn. Maar had ik maar centen.
1: Had ik maar centen, ja. Maar centen bestaan niet meer.
0: Nou, eurocenten
1: euro's, ja.
0: Alleen euro's. Niemand heeft ze meer.
1: Nou, oké. Okay. Maar goed, oké. Okay. We gaan...
0: We gaan wat anders doen.
1: We gaan naar het dorpsfeest van Speult. En dat is weer teruggekeerd. En die zijn gisteren al begonnen. En vandaag gaan ze verder met haar jaarlijkse dorpsfeest. De eerste activiteit is gisteravond begonnen met een klompenwandeltocht. Met na afloop een hapje en een drankje en live muziek. Vandaag gaan de festiviteiten verder met een fietspuzzeltocht in de middag. Aansluitend zijn er het jaarlijks duifschieten en een beachvolleybaltoernooi. Inschuiven graag vooraf met teams van minimaal 4 personen. Kan per mail via ovspeelt.outlook.nl. Ook zijn er diverse kinderactiviteiten, waaronder een poppentheater. Vanaf 8 uur is er live muziek in de feesttent. En voor wie zichzelf muzikaal wil uitleven, is de karaoke tent de hele dag geopend. Het Oranjefeest is gisteren begonnen en vandaag begint het om 10 uur. Dat is net begonnen dus. Het feest is op het feestterrein aan de Goudrunseweg 69 in Speult. Ja.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Ja, u luistert nog steeds, zoals gezegd, naar De Stamtafel met Trace en met mij. Ik ben Alexander, tot 12 uur. En we sloten net dit Hollands Hoekje af met Koos Alberts, die samen met René de Haan, Roos, Peter Beens en de Molukkers samen terug naar Mokum zong. Maar dat doen we niet, want wij blijven lekker in
2: Putten. Wij blijven in Putten, maar misschien zijn er wel een hoop mensen die meegelald hebben. Kan toch?
1: Lijkt me heel gezellig, ja, in ieder geval.
2: Ja, ja, nou leuk. Maar we gaan naar de grote tweedehands boekenverkoop. En die is vanmorgen begonnen om 10:00. Een paar keer per jaar houdt het Boeldagcomité in Ermelo in de Immanuelkerk een grote tweedehands boekenmarkt. Het gaat om vele duizenden boeken zoals romans, thrillers, theologie, kunst, cultuur, geschiedenis, gezondheid, kinderboeken enzovoorts. De boekenverkoop is vanochtend begonnen om 10:00 en duurt tot 1:00. De toegang is gratis. De boekenmarkt wordt gehouden, zoals ik al zei, in de Immanuelkerk aan de Stationstraat 137 in Ermelo. Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Boeldagcomité. Het e-mailadres is boeldagermelo@gmail.com.

0: Na Koos Alberts en al die andere Nederlandstalige songs was dit een hele overgang naar Lessons to be Learned van Barbara Streisand. Maar wel prachtig.
1: Ja, een mooi nummer, maar we gaan nu een beetje klassieker doen. We hebben dus Nederlandstalig gehad en nu gaan we dus iets anders doen. Klein stukje ook weer, een klein blokje. Maar eerst gaan we naar de kermis. Zullen we dat doen? Want op het Weitje in Ermelo wordt tot en met dinsdag 18 augustus een kermis gehouden met diverse attracties. De kermis is elke dag geopend van 1 tot 10 uur. U vindt het Weitje aan de Stationstraat 2 in Ermelo.

0: Swanee River van de Nederlandse pianist Jan Mulder. En Jan Mulder blijkt een grootheid te zijn in de lichte klassieke muziek. Want hij heeft al opgetreden met het London Symphonic Orchestra en opnames gemaakt met orkesten als de Royal Philharmonic Orchestra, en dat is ook niet de eerste de beste, maar zelfs het Moscow Symphony Orchestra. Uit de tijd natuurlijk dat dat nog kon, want nu hoef je daar niet meer heen te gaan voor opnames met
1: het Moskouse
0: orkest. Nee, ik
1: denk het ook niet, maar misschien komen ze deze kant in.
0: Denk het ook niet. Voorlopig even nog niet.
1: Even nog niet, misschien later.
0: Maar Jan Mulder is goed bezig.
1: Ja, zeker. En wie ook goed bezig zijn, zijn de boekeniers uit Harderwijk. Want die geven vandaag een Shanty-festival. Beleef de sfeer van de haven tijdens het gezellige Shanty-festival van de boekeniers in Harderwijk. Vandaag vullen maritieme klanken, koren en gezelligheid in het gebied rondom de molen en het Bottermuseum. Met optreden van diverse shantykoren uit het hele land belooft het een muzikale middag aan het water te worden. Het is gratis toegankelijk van 12 tot 6 uur. Kom naar het bruisende shantyfestival van de boekeniers in Harderwijk. Vandaag beleef je een middag vol maritieme sfeer, gezellige klanken en aanstekelijke zeemansliederen. Rond de sfeervolle molen, het Bottermuseum en op de boulevard bij restaurant Chubby's in Harderwijk verzamelen diverse shantykoren uit heel Nederland zich om je te trakteren op een onvergetelijke muzikale ervaring. Een perfect uitje voor jong en oud. Wat is er te doen? Van 12 tot 8 uur tot 6 uur kun je genieten. Gratis genieten dus van de optredens van verschillende shantykoren. Laat je meevoeren door de stoere verhalen en vrolijke deuntjes die de rijke geschiedenis van de zeevaart tot leven brengen. Naast de muziek is er volop gelegenheid om te genieten van de gezellige sfeer aan het water. Mis dit gratis toegankelijk evenement niet en beleef Harderwijk op zijn maritiem best. Het adres van het Bottermuseum, een Botterloods in Harderwijk, Havendijk 13 in Harderwijk. Vandaag dus, 15 augustus van 12 tot 6 uur.

0: bleven nog even in de lichtklassieke hoek met de gitarist Francis Goya en hij bracht Maria Elena.
1: En die gitarist komt uit België.
0: Oh, even dat weet jij dan weer?
1: Ja, dat weet ik gewoon. Het is gewoon mijn vriend.
0: Zo, je hebt nog verre vrienden
1: ook. Ja, dat hoort ook zo. Wel op afstand allemaal.
0: Dan beter is een verre vriend dan een dichte buur. Hoe heet dat? Een nadere buur.
1: Een goede buur.
0: Ja, een goede buur, ja.
1: Ja. We gaan even naar de Vlooienmarkt aan de Parkweg in Harderwijk. En ontdek die gezellige jaarlijkse Vlooienmarkt aan de Parkweg in Harderwijk. Struin langs kramen vol unieke tweedehands schatten en nieuwe spullen. Vind boeken, speelgoed, antiek curioza, kleding, huisraad en meer. Een perfect uitje voor jong en oud. Ontdek de leukste Vlooienmarkt van Harderwijk. Kom gezellig snuffelen op de jaarlijkse Vlooienmarkt aan de Parkweg in Harderwijk. Nou, dat heb ik allemaal al gezegd, wat er allemaal is. Je kan ook even, in plaats van te kopen, even rondkijken. Dat is natuurlijk ook leuk. Een aanbod van boeken, speelgoed of van antiek tot curiosa. Nou ja, goed. Het adres is Zwembad De Siepel in Harderwijk. Aan de Parkweg 4A in Harderwijk. De Vlooienmarkt is vandaag. Vanaf 9 uur zijn ze begonnen tot vanmiddag 4 uur. Dus aan de Parkweg in Harderwijk.

0: Het orkest van Les Reed speelde de song Imagine van John Lennon oorspronkelijk. Maar dat is wel een hele bijzondere uitvoering.
1: Heb je ervan genoten?
0: Ja, ik vind het wel heel mooi.
1: Ja, dat is goed.
0: Klassiekachtige, okay. Ja, moderne songs.
1: Ja, dit blokje, dat vond ik wel interessant daarvoor. We gaan vleermuizen spotten op landgoed Olden Aller. Ga op zoek naar vleermuizen op landgoed Olden Aller. Na een korte presentatie en een vleermuisspel ga je met de boswachter en vleermuiskenner op zoek naar de plekken waar deze dieren uitvliegen. Onderweg vertelt de boswachter over het landgoed, de soorten vleermuizen die hier voorkomen en laat je zelfs vleermuizen horen met de beddetector. Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Praktische informatie. Koop van tevoren online een kaartje. Vanwege slechte weersvoorstelling of te weinig deelnemers kan deze activiteit altijd geannuleerd worden. Hiervan word je een dag van tevoren altijd op de hoogte gebracht. Doe stevige schoenen en donkere kleding aan. Draag bedekkende kleding en controleer jezelf op teken na een bezoek in de natuur. Neem warme kleding en of regenkleding mee. De vleermuistochten zijn op zaterdag 15 augustus, vandaag dus, van 8:15 tot 9:15. Er zijn er nog een aantal, maar die vertel ik later wel. De kosten bedragen voor volwassenen normaal €13,50 en voor leden €9,45. Kinderen tot en met 12 jaar normaal €6,75 en voor leden €4,75. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/oldenaller/agenda.

0: aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Stroe. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 in oostelijke richting dicht is dit weekend. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Schaarsbergen. 5 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Welkom terug bij De Stamtafel. Met Therese en met mij, ik ben Alexander, voor het tweede uur van De Stamtafel. Het vorige uur eindigde een beetje helemaal niet zo goed, want we waren wat afgeleid en daardoor liep de muziek door het nieuws van de NOS in. Sorry jongens, van de NOS, was niet de bedoeling. We werden afgeleid door Dennis, want hij was gisteren jarig. Dennis is van VDUFM en hij had taart voor ons achtergelaten. Heerlijk. Alleen we letten dan even niet op met de mond vol.
1: We zaten gewoon te smikkelen van de taart. Dus
0: ja, en die is dan gelukkig op. Gelukkig
1: en die
0: niet,
1: is nu, nee.
0: Voor de uitzending komt dat wel te goede.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want je hoorde net Andrea Bocelli. Die opende het tweede uur met Conte Partiro.
1: Je spreekt dat heel erg mooi uit.
0: Ja, ik ken mijn talen als het maar duidelijk geschreven staat voor mijn
1: daarom.
0: Neus.
1: En dat is helemaal in orde. En dan gaan we nu naar CS1 Ermelo kreeg terug voor de derde spectaculaire editie. Na het succes van afgelopen keren is dit evenement opnieuw dé plek waar sport en beleving samenkomen. Op het prestigieuze terrein van het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo strijden ruiters op CS1 en CS2.
0: Zal je helpen? CSI?
1: CSI 1 en CSI 2 niveau. Oh ja. Van 19 tot en met 22 augustus vindt hier de vierde editie plaats. Het programma is verspreid over 4 dagen. Woensdag 19 augustus, donderdag 20 augustus, vrijdag 21 augustus en zaterdag 22 augustus. Het begint steeds morgens om 9 uur en de toegang is gratis. De plaats van handeling, Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 125 in Ermelo.
0: En wie ons kan helpen aan de betekenis van de letters CSI, die mag graag contact met ons opnemen, want wij kwamen daar niet achter.
1: Nee, wij weten het niet.
0: Het heeft iets met concours te maken en paarden natuurlijk,
1: ja.
0: Maar letterlijk geen idee.
1: Ik ook niet. Ik zat helemaal van aan jou te vragen van wat moet ik hiermee? Maar het is eruit gekomen en het zal wel goed komen. Maar CSI, zo heet het. Ja, oké.
0: En nu dan maar gauw muziek. Sweet Caroline.
1: Oké.

0: Sweet Caroline in een uitvoering van het London Philharmonic Orchestra. En liefhebbers of fans van voetballen, met name van FC Twente, kennen dit nummer natuurlijk in zijn originele vorm heel goed. Want het wordt altijd gedraaid na de wedstrijd.
1: Is dat zo?
0: Jazeker. Ja, okay. Bij FC Twente is dit standaard na de wedstrijd Sweet Caroline.
1: Of ze wel of niet gewonnen hebben, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. Okay, alleen Het volume van het zingen is wat anders dan.
1: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, okay, maar we gaan naar het oogstfeest. Want dit jaar kunt u weer genieten van het traditionele oogstfeest en de sfeer meemaken zoals een oogstfeest vroeger was. Oogstfeesten kennen een lange traditie. Na het binnenhalen van de oogst is het tijd voor een groot feest. Het oogstfeest in Ermelo is een van de grotere oogstfeesten van het land. Er zijn demonstraties van oude ambachten, er is een boerenmarkt met wel 75 ramen en een grote optocht van oldtimer tractoren. Duizenden bezoekers uit de verre regio komen erop af. Dit jaar is het volgende week zaterdag 22 augustus vanaf 10 uur op het feestterrein Oude Nijkerkerweg 21 in Ermelo. Er zijn tal van demonstraties, waaronder graandorsen, maaien, zaaien en ploegen. Niet alleen voor volwassenen is deze dag interessant, ook aan de kleinste is gedacht. Ze kunnen zich uitleven op een springkussen, spelen in het hooi of een rondrit maken met een huifkar. Op de boerenmarkt staan diverse kramen waar van alles wordt verkocht wat met deze streek te maken heeft. Het oogstfeest duurt van 10 tot 5 uur. Het feest op het feestterrein aan de Oude Nijkerkerweg 21 in Ermelo is vrij toegankelijk.
0: En na al die warme dagen van afgelopen tijd is het tijd voor de Cats met het verfrissende One Way Wind.

0: Dat waren de Cats met One Way Wind. En even nu een waarschuwing voor hondenliefhebbers in Ermelo en wijde omgeving. Nou ben ik hem natuurlijk weer meteen even kwijt. Ja, daar zit hij. Want de gemeente heeft besloten om op een deel van de Ermeloze heide een verbod in te laten gaan voor het uitlaten van honden. En dat gaat in vandaag voor de duur van ongeveer 6 maanden. En waarom is dat? Dat is om de gelegenheid te geven om 2 kudde beschermingshonden, die nieuw zijn, in alle rust laten wennen aan hun taak, namelijk het beschermen van de schaapskudde van Stichting Schapendrift tegen Wolven. Laat dus vooral deze honden in alle rust hun opleiding krijgen, zodat ze kunnen wennen aan de kudde en de schapen. Beschermen en ga voorlopig even ergens anders wandelen met uw hond.
1: En dan gaan wij verder met de avond, zomeravondritten. Want ook deze zomer worden door de Veluwse Motortourclub zomeravondritten gehouden. Iedere woensdagavond staat er weer een aantrekkelijke avondrit gepland. De lengte van de ritten ligt rond de 130 kilometer. De ritten zijn laagdrempelig gehouden om motorrijders uit de wijde omgeving kennis te laten maken met de toertochten van de VMTC. Volgende week woensdag 19 augustus om 7 uur is de eerstvolgende zomeravondrit. Avondrit. De kosten bedragen €8. Voor leden is deelname gratis. En voor meer info www.vmtc.nl. De start is bij de Vleugel aan de Oude Nijkerkerweg 4 in Ermelo.

0: Uit The Sound of Music hoorde je Edelweiss, niet van Julie Andrews, maar van Mary Carew.
1: Is toch ook mooi?
0: Natuurlijk is het ook mooi.
1: Ja.
0: Mooi nummer, het blijft mooi, het ook blijft zingt een ander het.
1: Ja, maar we gaan zo meteen weer een ander soort muziek. Maar we gaan eerst de bijenwijnroute fietsen. Ja, ik denk dat het een fietstocht is, ja. Ook dit jaar organiseren we voor u een bijenfietstocht in Ermelo. U maakt een fietstocht langs de mooiste stukjes natuur, onder begeleiding van een gids. Vervolgens vertelt een imker u alles over het houden van bijen. Om 2 uur zal het vertrek plaatsvinden vanaf VVV Ermelo aan de Stationstraat 20. En dan fietst u onder leiding van een deskundige gids door de schitterende natuur rond Ermelo. U bezoekt de mooiste plekjes en onderweg krijgt u allerlei wetenswaardigheden over bijzonderheden in het Ermeloze landschap te horen. Onderweg wordt er een stop gemaakt bij Wijngaard Telgt. Hier is een imker aanwezig die u als geen ander enthousiast kan vertellen over de bijen. Hij zal uw vragen graag beantwoorden. Tevens zal er ook kort iets verteld worden over de wijngaard en kunt u een glaasje wijn proeven. Bovendien is het mogelijk om een fles wijn en honing aan te schaffen. Voor kinderen is deze tocht een waar feest, met natuurlijk als hoogtepunt het bezoek aan de imker en het zien van die vele bijen. Het is dan ook een geschikt uitje voor zowel jong als oud. De fietstocht is namelijk niet lang en er wordt slechts zo'n 15 kilometer gefietst. De bijenroute wordt georganiseerd op woensdag 19 augustus en dan nog op 2 zaterdagen en starten om 'smiddags om 2 uur. De deelname per persoon €5 en meer informatie bij VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo.
0: Sorry Therese, even een kleine correctie. Het is woensdag, komende woensdag 19 augustus en dan nog 2 woensdagen daarna.
1: Ja, zei ik toch?
0: Ja, je maakte er zaterdagen van.
1: Eerlijk? Ja, ja, zie je.
0: Dan komen mensen in de war.
1: Nee, het zijn wel echte woensdagen. Maar ik ben zo met die zaterdag in de weer. Komt
0: dat,
1: niet.
0: Ja, dat is voor ons, hè?
1: Ja,
0: weer, voor de bijenwijnroute.
1: Weer een kruisje achter mijn naam.
0: Oké, okay, we gaan weer aan de muziek.
1: Ja.

0: Na het bericht over de bijenwijnroute was dit een bijna toepasselijke The Birds and the Bees van Jewel Akins. Hij zal niet weten waar hij over gezongen heeft, want hij is natuurlijk nooit eerder in de buurt van Ermelo geweest.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat weet hij allemaal niet. Maar dat maakt niet uit als wij het maar weten. Ja. Een avondzwerfwandeling op 20 augustus. Deze wandeling onder leiding van natuurgidsen voert door de bossen en over de Ermeloze heide. Het is altijd weer bijzonder om in de avonduren in dit gebied rond te zwerven. Uw gidsen kunnen er alles over vertellen. In verband met het wild dat 's avonds uit de dekking komt en verstoord kan worden, kunnen honden niet mee. Aanmelden is verplicht en kan via de website www.schapendrift.nl. De wandelingen worden elke donderdag gehouden van 7:30 tot 9:00. De laatste wandeling zal dus zijn volgende week woensdag 20 augustus. Deelname kost €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen tot en met 12 jaar en 50 cent voor leden van Vrienden Stichting Schapendrift. De wandelingen starten bij Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Inderdaad, we zijn nog steeds met de Stamtafel voor u bezig. Tot 12 uur, nog een klein half uurtje. En je hoorde zojuist Monsieur Dupont van Sandy Shaw.
2: En u kunt nou ook morgen gaan naar de Ibiza-markt in Harderwijk. Kom genieten van een heerlijke zomerdag aan de prachtige strandboulevard van Harderwijk. Morgen van 12 tot 6 uur vind je zo'n 100 sfeervolle stands vol Ibiza en boho fashion, sieraden, woonaccessoires, handgemaakte producten, lifestyle en nog veel meer. De toegang is gratis. Struin langs de kramen, geniet van de gezellige vakantiesfeer, pak een terrasje aan het water en laat je inspireren. Een vakantiedagje uit in eigen land. De volgende Ibiza-markten op zondag 30 augustus. Maar eerst natuurlijk morgen.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ik zou dat zo graag eens zelf mee willen zingen. Doe ik ook wel, maar dat is niet om aan te horen.
1: Nee, maar
0: Lees.
1: Het is maar goed dat je zender dicht stond. Want ik schrok me helemaal het hele meer.
0: Ja, en u heeft het allemaal niet meegekregen. U kreeg alleen te horen Pat Boone met Speedy Gonzales.
1: Maar jij kon het net zo goed. Ja, maar we gaan nu naar... Ja, wil je nog wat zeggen?
0: Nee, kom op dan.
1: Rondleiding Spulderbos en Solsegat. Verkend met een gids het magische Spulderbos. Oudste bos van Nederland en ook wel het bos van de dansende bomen genoemd. Laat je verrassen door de rijke, geheimzinnige historie van dit gebied met zijn vele zagen en legenden. Huiver bij de legende van het Solsegat, waar eens een machtig klooster stond dat verzonken is in het Solsegat. De geesten van de monniken waren er 's nachts nog steeds rond. De gids zal je alles vertellen over deze mystieke legende. Wil je op een andere dag of tijdstip de rondleiding Spulderbos en Solsegat maken met de gids? Dat kan wanneer het gezelschap uit minimaal 5 personen bestaat. Neem hiervoor contact op met informatie VVV Putten. Telefoonnummer 0341 351 777 of info@vvvputten.nl. De wandelingen zijn op donderdag 20 augustus aanstaande van 10 tot 12 uur. Deelname kost €7,50 per persoon. Reserveren is verplicht via info@vvvputten.nl. De wandeling gaat door bij minimaal 5 personen.

0: Het zwingende orgel van André Brasseur met Early Bird. Zijn wij erg bezig in de natuur met al die titels.
1: Ja, goed hè. Ja.
0: Early Bird. Wij zijn geen Early Birds in ieder geval.
1: Nee, nee, echt niet. Nee, dat zijn andere.
0: Ja.
1: Andere birds. Wat gaan we doen? De gezellige Puttense braderie is er weer. Meer dan 60 kramen in de Achterstraat staan weer voor je klaar. Om gezellig te snuffelen tussen allerlei producten. Gezellige kinderactiviteiten en muziek bij de aangrenzende horeca maken de dag compleet. De gezelligheid gaat na 9 uur door met een afterparty met live muziek op diverse terrassen. De braderie is op vrijdag 21 augustus aanstaande van 1 tot 9 uur.

En dit was ook weer zo'n hit van heel lang geleden, wat 60 jaar terug denk ik. De Monkees met Daydream Believer. Ze werden toen beroemd voor allerlei jongeren met hun eigen tv-serie die ze erop nahielden. De Monkees van de 60er jaren. En voor nu geldt dat als je wat leuks wilt doen, kan je gaan sporen zoeken naar... ik kom niet even uit Nederland. Je kunt sporen gaan zoeken van verborgen wild. Nou, gaat het alles mis? Dan ben ik het helemaal kwijt. Ja, daar is hij weer terug. De sporen van verborgen wild. Want volgende week woensdag kun je starten met een leuke mini-presentatie bij aanvang met interessante feiten over hetgeen Rijntje met zich meebrengt. En daarna krijg je een heerlijke wandeling met uitleg door het ruige veld. Er is onder andere aandacht voor achtergelaten sporen, de historie van het gebied, het ontstaan van de bosbouw en de natuur in het algemeen en hoe mens en dier samen gebruik maken van deze gebieden. Kortom, een leuk, interessant en educatief programma voor iedereen die interesse heeft in de natuur. Tijdens de route komen we ook langs het wildkijkscherm van de gemeente Ermelo. Er is geen garantie helaas af te geven voor of het daadwerkelijk te zien krijgen van wild. Wees welkom voor een heerlijke avondwandeling vol educatieve informatie en geef u snel op voordat de datums alweer vol zitten. De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar, niet geschikt voor minder valide personen, want de route loopt over onverharde zandpaden. Route is minimaal 4 kilometer in afstand, er is bij aanvang en onderweg geen sanitair beschikbaar en het startpunt verneemt u bij aanmelding bij het VVV. Vermijd sterke deodoranten en parfums, en honden zijn niet toegestaan. Aan de wandeling kan worden deelgenomen op woensdag 19 augustus, komende week dus. De starttijd wisselt van 18:45, kwart voor 7, tot 19:30. En de wandeling duurt 2:15. U moet zich wel vooraf opgeven en betalen bij VVV Ermelo, telefoon 0341-552200. En op de dag van aanvang verneemt u via de VVV Ermelo of de tocht doorgaat. De kosten zijn €10 voor kinderen tot 16 jaar en €14,50 voor volwassenen. De wandeling start op de parkeerplaats Indianenbos aan de speelweide in Ermelo.

0: Nou, Runaway, dat moet u natuurlijk niet doen, want we zijn nog tot 12 uur bezig bij de stamtafel. Dit was Del Shannon.
1: Ja, en Veluwaarde Festival 2026, 4 dagen sport, muziek en gezelligheid bij voetbalvereniging Hierde. Van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 augustus staat het sportpark van voetbalvereniging Hierde opnieuw volledig in het teken van het Veluwaarde Festival. 4 dagen lang komen sport, muziek, familieactiviteiten en gezelligheid samen tijdens een evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio. Met een gevarieerd programma voor jong en oud, bekende artiesten, sportieve toernooien en een sfeervolle festivaltent belooft ook de editie van 2026 weer een groot succes te worden. Vrijwilligers maken het festival mogelijk. Achter de schermen wordt al maanden gewerkt aan de voorbereidingen. Op het sportpark vereist opnieuw de grote open festivaltent en de horeca wordt volledig verzorgd door vrijwilligers van voetbalvereniging Hierde. Daarmee levert het festival niet alleen een prachtig evenement op, maar ook een belangrijke bijdrage aan de vereniging. Ruim 80 vrijwilligers zijn tijdens het festival actief in de horeca, op- en afbouw, techniek, sport, sponsoring, media en organisatie. De Veluwaarde Festivalcommissie bestaat uit 15 enthousiaste leden die het evenement jaarlijks organiseren. De kaartverkoop is inmiddels volop bezig. Voor verschillende onderdelen geldt

waarin sponsoren en bedrijven uit de regio het sportief tegen elkaar opnemen. Op zaterdagmiddag wordt het Tinku damesvoetbaltoernooi. 14 damesteams uit de regio strijden dan om de felbegeerde beker. Het damesvoetbal wordt ieder jaar populairder. Er staan zelfs teams als reserve, mocht er een team onverhoopt uitvallen. 4 avonden feest met bekende artiesten. Na de sportieve activiteiten barst iedere avond het feest los in de grote festivaltent. En dan staat er een heel programma wat er op iedere dag te doen is. Maar kunt u dan ergens anders wel even vinden, denk ik. En dan is er nog een groot dagtoernooi en volop activiteiten voor het hele gezin. Het populaire koppeldagtoernooi groeit ook dit jaar weer verder. En ja, het hele toernooi begint op zaterdag 22 augustus om 12 uur. En dan staat er vanaf 2 uur het kinderfestival op de kindermiddag op het programma. Kinderen kunnen zich uitleven op springkussens, zich laten schminken, meedoen aan een circusworkshop. En de brandweer komt langs en de kinderen kunnen genieten van een ijsje. En gaan tot slot naar huis met een goed gevulde goodiebag. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang tot de kindermiddag. 1 festival voor en door de regio. Het Veluwaarde Festival is inmiddels uitgegroeid tot meer dan een sportevenement. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, sponsoren en lokale partners is het een ontmoetingsplek geworden waar sportiviteit, muziek en saamhorigheid centraal staan. De organisatie kijkt uit naar opnieuw 4 prachtige festivaldagen en nodigt iedereen uit om erbij te zijn. Veluwaarde Festival 2026 vindt plaats op woensdag 9 tot en met zaterdag 22 augustus op het sportpark van voetbalvereniging Hierde. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.veluwaarde.nl.

0: Ze is zo alleen. En dan merk...
1: Jim Reeves met Distant Drums, oftewel de trommels van ver weg. En die was speciaal voor Elisabeth, want als zij belt, komt het ook al van ver weg door. Ik hoop dat het goed met haar gaat.

0: Aad dit weekend, want het weekend is weer eindelijk wat leefbaarder door de temperaturen. Ook voor haar.
1: Oké, en dan op vrijdag 21 augustus aanstaande is het tijd voor Boom in Putten. Tijdens Boom in Putten valt van alles te beleven in het centrum. Denk aan leuke activiteiten voor kinderen, gezellige muziek en verrassende momenten verspreid door de winkelstraten. Even rondkijken, iets leuks doen met de kinderen of gewoon genieten van de sfeer in het centrum. Het is een gezellige afsluiter van de zomer in winkelcentrum Putten. Let op, Boomin valt samen met de laatste Puttense braderie van 2026, georganiseerd door VVV Putten. Er is dubbel zoveel te beleven. Boomin Putten is dus volgende week vrijdag 21 augustus van 1 tot 9 uur.

0: El Martino, Spanish Eyes. Speciaal voor Mirjam van Veluwe FM. Mirjam, ik weet niet of jouw ogen Spanish zijn. En anders voor jouw Puttense ogen. Veel sterker nog met het laatste stukje revalidatie van je knie. En dan zie ik, tot mijn schrik, Trace.
1: Ja.
0: Het is alweer tijd om te gaan.
1: Nou, let's go.
0: Nee, want we moeten nog even de eindtune aanzetten.
1: Ja, we moeten nog even eindtunen.
0: En ik wil nog even horen wie jij allemaal wil bedanken.
1: Nadat
0: ik jou bedankt heb weer voor de muziek en de presentatie van deze stamtafel.
1: Graag gedaan. En ik hoor Ecke Brok en dat wil zeggen eind van deze stamtafel. Ik bedank iedereen die aan het programma heeft meegewerkt. In dit geval ben jij dat. En Dennis voor het gebak en zo. En nou ja, iedereen.
0: Ja, Dennis was gisteren was hij jarig.
1: Gisteren was hij jarig.
0: En hij heeft zelfs aan ons gedacht. Nou,
1: dat vind ik toch heel bijzonder. En daarom, Dennis, bedankt voor al het lekkers wat je ons toegeschoven hebt. En u thuis bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn een kwartier vertraging bij Barneveld. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn 10 minuutjes bij Alfred Hoenderloo. Dat is de zogenaamde kijkersfile, want de andere kant op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurde een ongeluk op knooppunt Waterberg. Daar staat nu 9 kilometer file met dik 50 minuten oponthoud. Er is dan ook maar 1 rijstrook open op knooppunt Waterberg. Richting Arnhem kan je beter omrijden over de A1, de A30 en de A12. Op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

0: het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze?
1: Rode rozen vallen tranen.
0: Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
2: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. Kwartiertje op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht voor knooppunt Grijzoord 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra ook de andere kant op A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanavond.

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Rode rozen vallen tranen. Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Darling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 12 kilometer en een kwartier vertraging. Extra drukte op de A1 door de afgesloten A12 in oostelijke richting vanwege werkzaamheden. A27 Utrecht-Almere bij Huizen weer 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 12 kilometer en een kwartier vertraging. Extra drukte op de A1 door de afgesloten A12 in oostelijke richting vanwege werkzaamheden. A27 Utrecht-Almere bij Huizen, weer 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N50 Hemmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Harderwijk heeft vrijdagochtend een ongeval plaatsgevonden waarbij iemand gewond is geraakt. Het incident vond plaats op de kruising van de Newtonweg en de Lorenstraat. De hulpdiensten kregen rond 10 uur een melding van het ongeval en kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Over de oorzaak van de botsing en de aard van het letsel is niets bekendgemaakt. Vanuit Putten kwamen verleden jaar 11 aanmeldingen binnen voor maatschappelijke opvang. In de regio Noord-Veluwe en Zeewolde kregen in datzelfde jaar 2 mensen via Housing First een woning toegewezen. De cijfers zijn opgevraagd door de nieuwswebsite Putten City naar aanleiding van onderzoek van Pointer naar het landelijk beleid om dakloosheid terug te brengen. Daarbij blijkt dat de aanpak wonen eerst in veel gemeenten nog beperkt wordt toegepast. En tot slot, oude trekkers, landbouwmachines, paarden en traditionele ambachten staan zaterdag 22 augustus centraal tijdens het oogstfeest in Ermelo. Bezoekers kunnen die dag terecht voor demonstraties, een boerenmarkt en diverse activiteiten voor jong en oud. Op het terrein aan de oude Nijkerkerweg zijn zo'n 70 kramen te vinden. Ook zijn er demonstraties van hand- en machinaal dorsen, ploegen met historische landbouwmachines en een tocht met oldtimer-trekkers. Verder staan een Friese paardenshow, ringsteken met ponywagens en een koeienkeuring op het programma. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag

0: met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Radplan, je wekelijkse blend van onder andere Amerikaan en country. Tijdens de vakantie, ja, waar verblijven we? Reckless Kelly's verblijft in Sunset Motel. Hank Williams zit in Hotel Whiskey. Hij is een liefhebber van het drankje en laat zich tijdens de vakantie helemaal onderdompelen. Na zoveel drank is Old Dominion moe en zat en zoekt Hotel Key, zodat ze kunnen slapen.

Ja, het wordt een sleepless in een hotelnacht met al die dronkaards, zegt Luc Combs. De volgende ochtend heb ik een hangover in een hotel, vertelt Jason Alden.

Zac Brown Band wil meer free. Niet opgesloten zijn in een betonnen blokje. Craig Morgan stelt voor om mee te gaan naar Redneck Yard Club. Rodney Atkin nodigt je uit om bij zijn Cabin in the Woods.

0: the trees.
1: Maar je kan ook naar mijn lakehouse, stelt Dimon Jones voor. Dan kunnen we van de patoen afspringen, zegt Little Big Town. Voor de verfrissende duik en een hoop lol.

Lee Kerrigan, Blitzen Tripper en Jade Fraser willen iets meer vaste honk. Met hun Dead Old Caravan, Country Caravan en Caravan.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week. Hierbij Rattenplan op VLFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Laurentje Zwedemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mee naar rattenplan@gmail.com. En voordat we eruit gaan, waar je ook verblijft, heb het fijn, geniet ervan, zodat je de Barefoot Blue Jean Night ervaart. Ik zeg till next time.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linse en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dit is Let the Blues Get In, het wekelijkse bluesprogramma op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. En dat is weer met mij, ik ben Alexander. Blues is al lang niet meer het exclusieve recht van Amerika. Ook in Europa is de muziek al tientallen jaren opgepakt. Dit keer dan ook een rondje blues in Europa. En dan begin ik in Polen. Daar vinden we Barbara Bluesberry. Dat zal wel niet haar echte naam zijn, maar ze maakt wel direct duidelijk wat we bij haar mogen verwachten, namelijk blues. In 2010 verscheen haar naamloze debuut en toen was ze 19 jaar. En daarop vind je dan Hitch the Blues. MUZIEK

The Way the Wind Blows, en die blies vanuit Oostenrijk met de Ripov-Raskolnikov Band. En die Ripov-Raskolnikov is geen Slaafse kopieerder van de blues, maar zoekt naar eigen wegen onder het hoofdstukje blues. Hij is origineel en misschien ook wel daarom een graag gehoorde gast in de clubs en op de festivals. Ook Turkije weet wat blues is. De Istanbul Blues Compagnie is opgericht in 1993 en de inspiratie voor de band kwam van John Mayall en de Bluesbreakers en Alexis Corner's Blues Incorporated. De band bestond 7 jaar en had een grote invloed binnen de Turkse blues scene. Van deze Istanbul Blues Compagnie, Biskotin.

dit komt uit Estland. Je ziet, ik neem jullie kriskras door Europa mee. Dit was Break Free van de Tanel Padar Blues Band. En die Tanel Padar is een van de meest vooraanstaande muzikanten in Estland. Hij heeft in 2001 notabene nog het Eurovisie Songfestival gewonnen. In 2012 bekeerde hij zich voor één keer tot de blues, samen met een aantal vrienden. Alleen, het bleef niet bij die ene keer. Sindsdien gaat deze Tanel Padar in Estland geheel in de blues op. En dan nu weer even terug naar Polen voor Martina Jakubowicz. Ze is een oudgediende in de muziek die zich op de randen van de blues, de rock en de folk beweegt. Ze is nu 68 en 24 jaar geleden, in 1999, verscheen haar album Total met songteksten geheel in het Pools. Ik hoop dat ik het goed ga uitspreken. Martina Jakubowicz met Kretini i Osli.

Rockaway de Blues brengt ons in Spanje bij de Vargas Blues Band and Company. En die company omvat dan namen als Jack Bruce, Glenn Hughes, Chris Rea, Junior Wells, Pat Travers en nog vele anderen. In deze Rockaway de Blues deed Junior Wells mee. Ook uit Spanje A Contra Blues. Een van de beste bluesbands inmiddels in Europa. Want de band won in 2014 de Europese Blues Challenge. De leden van de band staan bekend als optimale podiumperformers. Van deze A Contra Blues, Paraphilic Way of Love.

Slow blow van de nu 58-jarige Oostenrijker Peter Gastenauer en zijn band. Peter Gastenauer begon op zijn 15e zijn eerste schoolbandje. Grote voorbeelden waren voor hem Johnny Winter en Stevie Ray Vaughan. Op het album Ain't That Blues, waarvan je net Slow Blow hoorde, doet trouwens ook de Amerikaan Bucks Henderson mee in een van de songs. En daarmee geeft het dit ook aan dat deze Peter Gastenauer niet beperkt was tot de grenzen van Oostenrijk. Kroatië ligt niet heel ver van Oostenrijk en daar treffen we zanger en mondharmonica-blazer Tomislav Goluban. Zijn songs zijn allemaal in het Kroatisch, wat een internationale carrière nou niet bepaald bevordert. Kai Blues Ethno is zijn 8e cd die in 2016 uitkwam met daarop de song Druppel Wijn of in het Kroatisch Vinska Kaplija.

mijn reis door Europa in dit eerste uur af met een bezoekje aan Italië en vervolgens aan Zwitserland. Uit Italië was dit Francesca De Fasi met Everywhere I Go. Deze Romeinse is veel in de Verenigde Staten geweest met name dan in Los Angeles en heeft de blues van daar meegenomen naar Italië en dan meer in bijzonder naar haar plaats, haar stad Rome. Een belangrijke Italiaanse blueszanger en gitarist is Maurizio Pugno. Op zijn 19e begon hij zijn eerste band bij de mondharmonica-blazer Riccardo Migliarini om in 2007 helemaal solo te gaan. En daarbij werkte hij onder andere met Sugar Ray Norcia van Sugar Ray and the Blue Tones. En met hem maakte hij een cd That's What I Found Out. En daarvan eigenlijk opent die cd met de eerste song en die heet dan niet voor niks Opening Act, Maurizio Pugno.

Blues klinkt zelfs uit de Alpen van Zwitserland. Catch Up with the Blues van Philip Funkhauser. Hij kreeg als jochie al belangstelling voor de zwarte muziek en voor de blues. En Zwitserland heeft al heel lang het Montreux Jazz Festival, waar veel grote bluesmuzikanten optraden. En Philip Funkhauser is daar natuurlijk ook geweest. Hij begon in de Checkerboard Blues Band om vanaf 1994 daarnaast ook solowerk te maken. En hij is nu een van de meest succesvolle Zwitserse bluesers. En hiermee nadert dan ook weer het einde van het eerste uur van mijn reis door Europa met de blues. Na het nieuws reizen we met jullie gewoon door. En tot het nieuws nog wat blues uit Zwitserland met Henk Shizu. Hij is net als Philip Funkhauser een grote jongen en hij heeft nu 57 jaar de podia gedeeld met Bob Dylan, Ali Farka Touré, ZZ Top en Bo Diddley om er een paar te noemen. En ook tot in New York in Carnegie Hall opgetreden. Tot besluit van dit eerste uur een live opname uit 2002 met Sonny Landreth. Henk Shizu, Don't Bore Me Man. Tot na het nieuws.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk

0: Veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij dit tweede uur Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander en dit tweede uur gaan we weer door met onze reis door Europa voor althans de blues betreft. Er zijn nog een aantal landen te gaan en niet alle landen kan ik bezoeken, maar we gaan de poging wagen ver te komen. En dan begin ik met blues uit Scandinavië. We beginnen in het noorden en daar komen we in Noorwegen tegen Björn Berg. Hij is de bekendste Noor in de blues, maar Rune Nordvik timmert inmiddels ook al jaren aan weg onder de naam Papa Slide met zijn bassist en drummer. En van hem, van deze Papa Slide, krijg je een favoriet nummer van mij, ook om suggestie die de titel wekt: Blues for Breakfast.

Zoals gezegd, de bekendste blueser uit Noorwegen is Bjørn Berge en die komt uit een dorp in het zuidwesten van dat land. In 1999 bracht hij zijn eerste album uit met de sprekende titel Blues Hit Me. En daarop staat dit nummer Rolling Gambler. Van Noorwegen spring ik nu over Zweden heen naar Finland, naar Erja Liitinen. Zij heeft in de afgelopen jaren internationaal naam gemaakt, tot in Amerika aan toe, waar ze optrad met de Down Child Blues Band en speelde met Candy Kane, Anna Popovic en Sue Foley. Er staan overigens nog heel veel anderen op haar cv, zoals Santana. Op haar 25e verscheen haar eerste cd en dat was in 2002, waar nog vele albums op volgden. Nu van Forbidden Fruit van 10 jaar geleden, Death Letter, Erja Liitinen.

Uit Finland is dit Lena en de Slide Brothers met Silver Moon van een cd die beoordeeld is in het algemeen als wel goed, maar niet dat hij er echt tussenuit springt. Silver Moon is een van de paar betere nummers van die cd The Road uit 2016. En dan nu nog wat meer uit Finland, de Wentus Blues Band. De band is opgericht in 1986 en tot de dag van vandaag spelen ze en opereren ze als gerenommeerde bluesband met een grote collectie albums en daaronder albums opgenomen met de Amerikaanse saxofonist Dick Hextall Smith en Duke Robillard, om er een paar te noemen. Nu uit 2007 en wel live, de Wentus Blues Band met Since I've Been Loving You.

van de Wentus Blues Band in Finland ging ik toch nog even terug om in Zweden uit te komen bij John Norum met Playyard Blues van het gelijknamige album. Hij is medeoprichter van de Zweedse rockband Europe, die we vast nog wel kennen van het nummer The Final Countdown. Naast Europe heeft hij een aantal soloalbums gemaakt en daarin hoor je de invloed van een van zijn idolen, Gary Moore, en dat betekent stevig gitaarwerk en harde blues, John Norum. En vanuit Zweden ga ik nog heel even terug naar Noorwegen. Blues betekent in beweging blijven. Dat maak ik er dan maar zelf van. En dan kom ik uit bij zangeres en gitariste Christina Skjolberg. Ze is absoluut talentvol, maar ze beweegt zich nog iets te veel langs de gebaande paden van de blues. Evengoed klinkt ze uitstekend op de cd Come and Get It. Christina Skjolberg, Close the Door.

zo vloog ik weer terug naar Zweden, naar nu een zwaar klinkend, donker en jong bandje Blues Pills met Lady in Gold. En op het gelijknamige album uit 2006 van deze Blues Pills vind je stevige Zweedse bluesrock. En dan nu naar het vierde Scandinavische land, naar Denemarken. En dan kom ik uit bij muzikant, songwriter en schilder Johnny Madsen. Zijn muziekcarrière startte in 1982 met het eerste album in het Deens. En die carrière duurt tot nu toe voort en hij is nu inmiddels 72. Daartussenin zit ergens in 1991 het album Bounty Blue met een ode aan de Mona Lisa in het Deens. Johnny Madsen, Mona Lisa.

How Louis van Mojo Makers, ook uit Denemarken. Op het tweede album Devil's Hand van deze jonge band hebben ze wat invloeden van de gospel uit de Mississippi Delta verwerkt. Na dit album uit 2014 kwam er nog maar eentje in 2018 en dat betekende dat de aanvankelijk stormachtige start van deze band nog geen echt vervolg heeft gekregen, maar toch zijn deze Mojo Makers absoluut de moeite waard. En nu de laatste uit Denemarken, Torbjørn Rizager en The Black Tornado. En deze band is misschien wel internationaal de bekendste band uit Denemarken. Ze zijn regelmatig ook in Nederland geweest en hun kenmerk is zware blues, niet in het minst door de stem van Torbjørn Rizager. Hard Time.

En vanuit Scandinavië heb ik een vlucht genomen naar Roemenië om bij Florin Giuglea uit te komen. Deze Romein begon als gitaarbouwer om in 2015 zich helemaal in de blues te storten en ook zelf te spelen. En dat kwam doordat hij een reis had gemaakt door Amerika langs onder andere Memphis, Austin en New Orleans. En dat leverde van hem de CD Invitation to the Blues op, met daarop de Albert King song Born Under a Bad Sign. En dan kom ik hiermee zo'n beetje aan het eind van deze 2 uur durende reis door de blues van Europa in het programma Let the Blues Get In. Wat mij betreft kwam deze blues wel binnen. En er zijn nog best wel landen waar ik niets van heb in mijn collectie. En ik denk dan aan de Baltische Staten, Litouwen en Letland, aan Tsjechische en Slowakije, aan Griekenland en zo nog een aantal Europese landen. Maar ook in die landen zal vast wel blues gespeeld worden. En wie weet ga ik daar nog eens iets van vinden en dan ook zeker laten horen. Ik eindig deze reis in Servië, in Belgrado, bij Katarina Pejak. Zij is op piano met klassieke muziek opgeleid, maar dwaalde al jong af naar de blues. Door haar vaders platen ontdekte ze Otis Spann, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone en Norah Jones. En dat vertaalde ze in het album Roads That Cross met Nature of My Blues. Met Katarina Pejak neem ik afscheid. Tot de volgende week, tot de volgende Let the Blues Get In.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse

0: Franse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Zaterdagavond, eind van de dag. Zaterdagavond, eind van de dag, tijd voor Studio G. Waarmee we vandaag begonnen, dat was With Temptation, An Other Day. Een track uit 1998. We gaan natuurlijk alle vaste zaken met u doornemen. Zo ook de cover van de week vorige week. Alvast één de laatste plaat, The Midnight Train to Georgia. In uitvoering van Neil Diamond. Het origineel is uiteraard van Gladys Knight. Het origineel stamt uit 1973. En zo klinkt hij dan.

hele andere versie dan van vorige week draaide in uitvoering van Neil Diamond. Dat was meer een ballad, terwijl dit veel en veel meer swingend is. Goed, wij gaan verder met het live gedeelte. En, Paul McCartney die bracht in 1991 een CD uit met de titel Unplugged. En daarvan gaan we vier tracks draaien. Zo dadelijk het nummer And I Love Her. We gaan beginnen met de High Heel Sneakers. Hier is Paul McCartney.

0: I only got the words wrong, didn't I?
1: Nou, die laten we maar voor een ander keertje. Volgende nog op het laatst de nummers Ain't No Sunshine en zojuist The Blue Moon of Kentucky. Eerst is een beetje de originele country western stijl en daarna nog een stukje rock and roll. En dat is wel toevertrouwd aan Paul McCartney. Volgende week dan hebben we de Scorpions in hun productsessie uit 2013. Wij gaan naar het album van deze week, maar voor die tijd hebben we nog een drietal platen klaarstaan. We gaan eerst naar U2. In 1987 kwam het album The Joshua Tree uit en een van de bekendste nummers, One Tree Hill.
2: Goedenavond. Dit is Studio G.

Een van mijn favoriete zangeressen, Bonnie Tyler, vorige maand is overleden op 75-jarige leeftijd. Maar de muziek die blijft voor altijd bij ons verdraaide, All Night to Know You, een track van het album Free Spirit, wat in 1995 uitkwam. En daarvoor gingen we heel ver terug in de tijd, 90 jaar precies zijn. Fred Astaire met het orkest van Jimmy Green, A Fine Romance. En dat komt dus uit 1936. Dan het album van deze week, het laatste LP die ik met u door ga doornemen. Dat is het album Lost Songs and Fairy Tales van Dana. Een LP die uitkwam in 1976. Dana kennen we natuurlijk van All Kinds of Everything. Een Eurovision Song Festival hit uit 1970. Voor dit uur twee tracks uitgekozen. Zo dadelijk There's a Kind of Hush. Maar we gaan beginnen met I Get a Little Sentimental Over You.

muziekliefhebbers die horen dat allemaal covers. En ook in het tweede uur, de laatste twee tracks van het album zijn natuurlijk covers. En in die hoedanigheid zullen we daarna ook wel tegenkomen met dan in de volle uitzending het origineel. Maar we zijn nu toegekomen aan de slotplaats van dit eerste uur. We gaan daarvoor terug naar 2002. Bluff bracht het album Blauwe Reis uit en we gaan afsluiten met het nummer Vrienden. Daarna maken we plaats voor het nieuws en na het nieuws komen we terug met muziek van Marco Bussato.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter

0: schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Welkom terug bij Studio G. Dit tweede uur begonnen we, net als eerste uur overigens, met muziek van eigen bodem. Marco Bassato. In zijn beginperiode zong hij nog in het Italiaans. En in 1992 bracht hij het album Giorno per Giorno uit. En daarvan het nummer A Mio Nonno. Overigens, in de Nederlandse vertaling staat het er ook al op. En dan heet het nummer Opa. En die drijven een andere keer wel. Natuurlijk in dit uur ook aandacht voor het album van deze week. En voor die tijd heb ik nog een tweetal platen te gaan. Om te beginnen Beth Orton. In 1997 komt het album Touch Me With Your Love. En daarvan drijven we het nummer Pedestal.

Laat het nou maar een keertje regenen. Oftewel, bring the rain. Menig Europeaan zal dat 8 maanden wel eens verzucht hebben. En ook zeker hier in Nederland. Het was een nummer van Judy Tsouk. Een albumtrack van Welcome to the Cruise uit 1979. En daarom zijn we toegekomen aan deel 2 van het album van deze week. Love Songs and Fairy Tales van Dana. Een hele hoop tracks. Eigenlijk allemaal tracks die gecoverd zijn. En ik heb er nog 2 klaarstaan. Zo dadelijk het bekende I'm Not In Love. Maar we gaan beginnen met Rose Garden.

Net daarna zijn we door mijn LP's heen die ik in hoekje had staan. Wat er overblijft, dat zijn verzamelaars. De best of van bepaalde groepen of artiesten. Of echt verzamelaars met meerdere artiesten. Die dus een bepaald thema hebben. Bijvoorbeeld de hits van 1978, om er een LP te noemen. Aangezien we dat soort albums van de week niet gaan gebruiken, gaan we dus volgende week en de week erop wat anders doen. Je komt ze wel tegen in straten en op pleinen en in eilandjes van die straatmuzikanten. Sommigen die spelen hele mooie muziek, maar hebben geen data om te verkopen. Anderen die spelen erbarmelijk en die proberen alles aan om hun USB-stickjes met muziek te verkopen. Een mix van en leuke muziek en verkoopbaar, dat is eigenlijk een zeldzaamheid. Vorig jaar had ik er eentje te pakken op Santorini. Alexis Kanaki. En aan de titel ga ik me eigenlijk maar niet wagen. Het is instrumentaal.

Ah, so is that.

是。

En naar Alexis Kanaki draaiden we nog twee plaatjes non-stop. I Am I Said van Neil Diamond, natuurlijk de bekendste en de song van het album Strones uit 1971. En zojuist de titeltrack van Amused to Death van Roger Waters. En dat album kwam uit in 1992. Met deze platen zijn we toegekomen aan de voorlaatste plaat en dat betekent de cover van deze week. Daarvoor gaan we terug naar 2006. 20 jaar geleden kwam het vijfde deel uit van de Masters of Chant van Gregorian. En een van de nummers was Heroes van David Bowie.

volgende week dus als de tweede plaat in Studio Ray, het origineel van David Bowie uit 1977. Volgende week overigens gaan we aftrappen met muziek van Joe Cocker. Nu zijn we teruggekomen aan de slotplaat van Studio Ray voor vandaag, namelijk een plaat van Mostly Autumn. In 2001 kwam het album The Last Bright Light uit en daarvan zo dadelijk een nummer Mother Nature. Ik bedank u voor het luisteren. Nog een fijne avond en nacht. En wat Studio Ray gaat, graag tot volgende week. Zelfde zenders, zelfde tijden, andere platen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ze komen uit het Verenigd Koninkrijk, is een Britse band dus. Gaan al mee sinds begin jaren 80. Easy, hè? Die kennen wij natuurlijk van The Heat of the Moment uit de jaren 80. Was wel hun grootste hit. Maar de man hebben een nieuw album onderweg. Het is begin november dat hij uitkomt. Het album gaat Indigo heten. En daarvan is deze single al uitgekomen. The Traveler, met als subtitel Into the Light. En die hoorde je als opener van Schouten de Nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat met de vaste onderdelen. Zoals daar zijn de Killer Classic. Daarin gaan we 10 jaar terug naar het jaar 2016 dus. Het album van The Pretty Reckless is Who You're Selling For. Je hoort zometeen Take Me Down. In de oefenal terug naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. Heet uiteraard ook Demon Hunter. Komt uit het jaar 2002. Je hoort zometeen Infected. En in de showcase, dank voor de suggestie Jan-Willem, Apocalyptica en Worlds Collide uit het jaar 2007. In de eerste week hoor je Helden. Rock 13, voor de tweede week op de nummer 1 positie Dogstar en All In Now en nieuw binnen Marilyn Manson en Exit Wound. En deze mannen speelden ooit samen in Shotgun Messiah. Het is Zan Cody en zij hebben de nieuwe uit, die heet Sever. Yeah.

ze komen uit Duitsland. Zijn dus onze oosterburen. Xander, ja, gaan al een tijdje mee hoor, sinds 1994. Het nieuwe album is onderweg, het heet Eclipse. Daarvan hoorde je North Star. En daarvoor Zan en Cody. Dat zijn Zilly Zan en Harry Cody. Die speelden ooit in Shotgun Messiah. En tegenwoordig doen ze het gewoon weer lekker samen. Je hoorde Sever. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we gewoon te getrouw met de Killer Classic. Soms gaan we 5 jaar terug. Soms 10. Soms nog meer. Deze week maar 10. Dan gaan we terug naar het jaar 2016. Killer Classic. En in het jaar 2016 bracht de band The Pretty Reckless een album uit. Het heette Who You're Selling For. Ik heb ze een keer of 2-3 live gezien, ook in het voorprogramma van AC/DC. Ik vind ze nog steeds fantastisch. Uit het jaar 2016 is dit toch wel de beste. The Pretty Reckless en Take Me Down.

Ze komen uit North Carolina. Stellar Circus. Binnenkort in Nederland trouwens. In het voorprogramma van Evergrey. Op 11 december in Baruch in Rotterdam. En op 12 december in Maastricht in de muziekgieterij. Stargazer is hun laatste. En voor Stargazer gingen we 10 jaar terug in de tijd. En deden we met het album van The Pretty Reckless. Who Are You Selling For? Je hoorde Take Me Down. Je weet wel, die band van Taylor Momsen. En ook die zijn in Nederland. Op 23 november staan zij in Amsterdam. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Een nieuwe binnenkomer, die is lekker. Die is van Marilyn Manson. Die heet Exit Wound. En deze band staat voor de tweede week op de nummer 1 positie van de Rock 13. Het is Dogstar en All.

0: Het nieuwe album is net uit van Marilyn Manson. One Assassination Under God, Chapter 2. Zijn single komt nieuw binnen in de Rock 13, Exit Wound. En voor Exit Wound hoorde je Dogstar. Voor de tweede week op de nummer 1 positie, je weet wel, die band met Keanu Reeves. En All In Now. Gaan wij voor de tweede keer terug in de tijd hier in Schouten. Maar nou iets verder terug dan de vorige keer. We gaan kijken naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. En dat album komt uit het jaar 2002.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de Oeknal gaan we even kijken naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. Dat is een christelijke band. Het album heet uiteraard ook Demon Hunter. Dat kan niet anders. Ze komen uit Seattle, Washington. De stad van de grunge. Maar dat is dit niet. Kan ik je wel vertellen. Is alles behalve grunge. Maar ik vind het wel heel lekker. Uit het jaar 2002 van Demon Hunter is dit Infected.

Ik was van de zomer in Spanje, in Cartagena, begin juli. Het traden ze op het festival Rock Imperium. Anthrax hebben we het dan over. Deze speelden ze trouwens niet. The Edge of Perfection. En voor The Edge of Perfection gingen we even terug in de tijd hier in Schouten. Maar naar het jaar 2002. Dat deden we met het album van Demon Hunter. Dat heet ook Demon Hunter. Je hoorde Infected. Leuke festivals, leuke concerten. Allemaal nog te gaan. Ik ben er bij een paar bij. Ik hou je absoluut op de hoogte. En je luistert natuurlijk nog steeds naar Schouten vandaag op YouTube. Rock'n'roll muziek met daarin heel veel rock en heel veel metal. Suggesties altijd welkom, hè? Dat weet je. eddie@schoutenbijnacht.net heeft Jan Willem ook gedaan. Daarom draaien we zometeen Apocalyptica in de showcase. Maar jij kan ook jouw muziek laten horen. eddie@schoutenbijnacht.net. Deze band komt uit Italië. Temperance, zo heet de band. En ze hebben het over The Devil. En wat betekent dat? Nou, dat betekent sin, sin en nog eens sin.

0: gekomen uit Duitsland, Dominum. Binnenkort in Nederland overigens, op 13 december in Utrecht. Dark Melodies van het nieuwe album Night Is Calling. En daarvoor uit Italië, Temperance and the Devil Sin Sin Sin. Brengt ons bij het einde van dit programma. We hebben nog één vast onderdeel, dat is de showcase. En dat is een speciaal verzoek van Jan-Willem. Jan-Willem zei, Eddie, je moet eens een keer een album van Apocalyptica gaan draaien. Nou, dat gaan we doen, Jan-Willem. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 2007.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Want Jan-Willem wilde graag het album Worlds Collide centraal stellen in de showcase hier in Schouten bij Nacht. In de eerste week een cover van David Bowie. Ik hou niet van covers, maar deze mag. Dit is Helden. Tot volgende week. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.